0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag van knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden, zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit is DNO. In het weekend van 12, 13 en 14 juni wordt voor de 19e keer het Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Het evenement kenmerkt zich door de veelzijdigheid van activiteiten voor jong en oud. Naast de vele bezienswaardigheden als de historische vloot of oude scheepsmotoren vinden er tal van activiteiten plaats rondom de grachten, op het drijvend podium en in de binnenstad van Meppel. Op de website van Grachtenfestival Meppel vindt u het complete programma. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijeveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijeveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: Geef nooit op, nummer 1 van het Drentse Liedje Festival, Dennis Hendricks. En dat allemaal hier bij DNO Media vanuit de studio in Zuidwolde op zondagmorgen. Nou jongens, hartstikke gezellig. En deze twee mannen die zitten weer gezellig nog mee. Ze bliem nog een poosie. Maar ondertussen ga ik in mijn andere aankondiging. Als ik zeg jongens, Ilse Scholten, wat zeggen jullie dan?
1: De jodelmevrouw.
0: Ja, hè? Ja, dat was echt jodel, hè? Ja,
2: dat was echt jodel. En dat is niet onverdienstelijk. Zo.
0: Nee. Het is een nummer dat zo lief is dat je spontaan zin krijgt om je opa een dikke knuffel te geven.
2: Absoluut.
0: Hij dat liet je horen. Tenminste, zo stoor ik er wel in. Nou, pak de zakdoekjes maar in. En we gaan luisteren naar Ilse Scholten. Was ze 30 geworden, geloof ik, hè?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, Ilse Scholten. En die zingt over mijn opa. En het bijzondere is, want het is een beetje bluegrassachtig, hè, wat ze zingt, denk ik. En ze jodelt daarin ook. Mijn opa, Ilse Scholten.

0: Dat was een jodelde Ilse, zeg maar. Heel anders, heel bijzonder. Ja, een beetje boeren, een beetje uptempo, een beetje Americana. Het was een beetje fiddle, wat Sven ook zei. Wat vonden jullie van het liedje, jongens?
1: Ja, ik moest er wel om lachen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het altijd wel een beetje met jodelen, dat ik denk van, hé, grappig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je jodelt ook nog wel eens?
1: Als ik een goede dag heb,
0: ja.
1: Als ik, dan wel.
2: Ja.
0: Ja, maar ik hoorde Bert net even lekker jodelen.
1: Ja, Bert kan dat.
0: Bert kan jodelen.
1: Zelfs op zondagochtend.
2: Nou, er zat wel een kraakje in hoor. Maar,
0: toch wel.
2: Ja, maar ja. Als het al moet, dan is het... Jolawie. Ja, dat giet wel.
0: Nou, goed zo, jongen. Hey, we draaien hier elke week ook een toetelschijf. En dat doen we van Herman Lipkow. Herman Lipkow is een al wat oldere artiest. Treedt niet meer op, maar heeft een gigantisch oeuvre. Dus wat hij allemaal gemaakt heeft. En we gaan luisteren naar Mario de Muzikant. Mario de Muzikant, dat is eigenlijk een heel vrolijk nummer. En zo vrolijk dat zelfs de buurman, die altijd moppet op de heg, ineens ritmisch begint te knippen. Nou, dat is toch mooi, of niet al?
1: Ja.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Zullen we toch even
2: doen? Geweldig.
0: Mario de Muzikant.
3: DNO. Doedelschijf.

0: la, la. La, nou, ik kan zo meezingen, jongens, niet al.
1: La, la, la.
0: Ja, goed, dat was de toetelschrijf van deze week. Herman Lippenkoff met Mario de Muzikant. En de jongens zitten hier nog steeds, hartstikke gezellig. Ondertussen gaan we even een stukje humor draaien. Ben hier bij DNO, streektaal en muziek. Iedere zondag van 9 tot 10 draaien we ook een toetelschrijf. Maar we doen ook altijd een stukje humor. En er is nog tijd voor, dus dat gaan we doen. Humor met Jopie. En dat is humor uit schoolreisie, heb je het over. Het duurt ruim 6 minuten, maar geloof me. Je lacht door de hele... Ik word de tranen in de broek, maar dan mag ik daar weer net niet zingen. Alsof je het weer achter in de bus zit met een zak spekkies. En de mensen die erop... Niet zo schreeuwen. Nou, we daar met de tenminste zitten achter het desk. Dus die start hem nou. Joppie humor.
2: Wat ik altijd in de zet bij iedere tienkamp weet dat maar kump, hè. Maar we hebben een dag op school een schoolreisje gehad. Toen zegt de meester tegen mij: Joppie, maak jij morgen maar eens een opstel. De meester kan wel wijn, maar ik schrijf alles op zo ik denk, zo moet wijn. Dat zal wel goed wijn, hè. Maakt me niks uit zeggen, maken doe je het. Op het rapport kon je het wel zien. Ik had voor het Nederlands een heel groot Duits cijfer, hè. Dag het hen. Het schoolreisje. Moeder had 's morgens als toeten van de bakker in een tuit gedaan. En een grote fles ranja die ik in de tas meenam. De bus stond al klaar bij de school op een plas. Bij het instappen van de bus pleerde mijn fles ranja al kapot. En daarop werd de meester onwijs hellig. En toen zijn we weggevoerd. Ik heb de rest al lachen, maar geet van uw eigen tijd af, hè? Het was die dag een bollenhitte. En we moesten ook een heel eind erin. Door de hitte plakte mijn broek sterk tussen mijn voren. Eindelijk bereikten wij ons einddoel. De Efteling. Oh, dat was mooi. Oh, dat was heel mooi. Oh, wat hebben we daar eenmans schik gehad. Toen zijn we nog even naar de speeltuin geweest. Dorisje ging te hoog met de skommel en is op de rug naar beneden gekwakt. Annie is met haar snuffel tegen een lachspiegel gelopen. En toen heeft ze niet meer gelacht. Toen opeens werd de meester onmishellig op Henkie. Want die zat steeds in de modder te plerken. Peter kreeg de skommel tegen de scannen. En het deed heel pijn. En toen heeft hij de skommel heel hard teruggeskupt. En toen deed zijn linkervoet heel pijn. Peter had wel geluk, maar hij schreef rechts. Chrisje en Pietje zijn op de glijbaan tegen elkaar opgebotst. Het was Piet zijn schuld, want hij gleed naar boven. Henkie is ook nog van de kabelbaan 6 meter hoog naar beneden gestart. En toen zat er een grote dut in de grond. En ook in Henkie. Jantje en Klaasje zijn tegen elkaar opgelopen en dan kregen ze beide een grote buul aan de kop. Zo hard ging dat. En toen we allemaal moe waren, kregen wij een slombranja. En toen moesten de jongens uit de gulp en de meisjes uit de broek. Kwamen, liep de helft krappel. En toen zijn we gauw in onze bus gestapt en wij ploften in onze stoelen dalen. Wij waren ook zo moe. En toen zijn we vertrokken. En toen viel er een koffer uit de kofferrek. En de meester zat er net niet naast. Die kreeg net als Jantje en Klaasje een grote buul aan de kop. En toen zaten er 3 buuls in de bussen. Bij een groot bos hield de bus even stop voor een piespauze. Tijdens de piespauze is de juffrouw in de brammels blijven huiken. En toen hoefde ze niet meer. Ze kreeg daarbij wel een grote ladder in de zakken. En de meester is daarin gekropen. En we konden hem er niet weer uitkrijgen. Toen zijn we verder gevoerd richting school. Toen wij op school aankwamen, waren we allemaal heel gammel. En toen zijn we nog even naar het café geweest en we kregen van het feestcomité limonade. Ik heb wel 3 liter gebuist. Ik moest mijn broekriem wel 2 gaten verstekken. En toen hebben we afscheid van elkaar genomen. Toen ik thuis kwam, wou ik nog even gaan spelen met Marietje uit de buurt. We deden een krijgertje. En ik kreeg Marietje zo, hè. Maar toen moest Marietje mij krijgen. En dat viel niet mee. Want toen zij mij bijna had, strukken ze over de balk zo voorover in de mangelkoelen. En dan wist ik gelijk wat voor een bleerpanne zij was. Ik heb haar toen zo'n kleine mangel in de mond gedrukt. Het was er bleren over. Na het spelen moest ik naar bed. En ik ben er 's nachts wel 4 keer uit geweest. En het bleek 's morgens 1 keer te weinig. Ik hoop in ieder geval dat jullie de box hebben teruggehouden. Dankjewel en tot volgende schoolreis.
1: Gezellige proties, mooie wassies. Dan zit hij goed bij Wim Oegies.
0: Zo is dat. Dan zit hij goed bij Wim Oegies. Nou, dat was Jopie. En Jopie was op schoolreizen, jongens. Ja, dat was vroeger hartstikke gezellig in die bus. Hè. En dan, als je dan terugkwam, ging je allemaal op de bodem zitten. En dan dachten de ouders van, goh,
3: wat zijn ze nou?
0: Wat ben ze nou? Zo was vroeger.
3: Ja,
0: hè.
3: Ja.
0: Sven en Bert, kijk eens aan. Tweede worden op het Drentse Liedje Festival. Jongens, ik vond het fantastisch dat je hier waren.
4: Hij vond het leuk dat we er weer zijn.
0: Ja, zeker.
4: Hartstikke mooi, man. Ja. Bedankt.
0: En het is natuurlijk zo. Of een Titi, dan. Er komen natuurlijk die nieuwe nummers uit. Hè. Tenminste, dat rekenen we bij die op.
3: Reken maar.
0: Ja. Kun je rekenen? Nou, reken er maar op dan.
3: Ja, precies.
0: Hou niet aan.
3: Zeker
4: wel. Ja. Zo is dat.
0: Maar dan hoop ik dat jullie ook weer present zijn hier in de studio. En geen probleem, ik kom er zo ophalen. Dan weet je dat.
3: Dat ging mooi, hè? Ja, dat
0: ging fantastisch.
4: Ja.
0: Hadden we ook een mooie titel met elkaar in te babbelen. Hè,
3: want ja, precies.
0: Ook in zonder microfoon.
4: Dan kan Biddy Kent en zo.
0: Ja, zeker. En Bert, hoe lang blijf je nog in Nederland hier?
4: Ik kom de dinsdag, vlieg ik weer naar huis.
0: Oh.
4: Ja, ik woon dus in Engeland.
0: Ja.
4: Zeg maar een half uurtje.
0: En vlieg je zelf dan? Of een vleugel?
4: Ja, ik heb onlangs eigenlijk mijn vliegbuffet gehaald.
0: Dat dacht ik al, ja.
4: Dus ik heb mijn eigen privéjet. Zijn
3: rijbewijs is ingenomen.
4: Ja, dat zal je
0: doen.
4: Dat
0: kan wel. En vliegbuffet er...
3: Ja, dat mocht nog wel.
0: Maar er gaat ook piepjes, hè? Bij die hoge, bij die lage, bij die linker.
3: Dat kan helemaal geen kwaad. Wat kan er nou gebeuren?
4: Er is genoeg luchtruim, dus daar kan je niet zo gewoon bot.
0: Nee, dat doet dat. Ja, ik maak er een grapje van, jongens. Dat doen jullie zelf ook.
4: Ja, hoor.
0: Je bent natuurlijk een beetje.
4: Maar
0: een beetje
4: toch?
0: Ja, dat was ook de boodschap die hij net vertelde natuurlijk.
4: Precies.
0: Hè? Ja. Beetje kunnen lachen.
4: Ik kijk wat er om me heen allemaal gebeurt. Ja. Dus laten we het een beetje lol en een beetje luchtigheid in.
0: Gelukkig. En wat heel belangrijk is, de streektaal. Hè? Dat is heel ontzettend belangrijk. Drents, maar ook de streektaal aan zich. Hè? Want ik draai niet alleen Drents natuurlijk. Ik draai ook Limburgs, Fries, Grunnings, noem ze maar op Brabants. En dat moeten we weer blind praten. Hè? Vind je dat ook niet?
4: Ja. Zeker. En het is mooi dat het podium vergeeft. Dat ook die andere talen in het land. Dat is gewoon hartstikke mooi.
0: Maar dat doen we bij DNO met grote liefde om dit te doen. En nogmaals bedankt. En nog een pensioen, hoe heet het ook weer? Website, Sven?
4: Oh, dus.
0: Oké.
4: Dat is www.kiekezan. Dat is gewoon aan elkaar. Dat is zonder streepjes. Ja. Kiekezan.com.
0: Nou.
3: Kom maar op.
4: Allemaal kieken, jongens. Kom, en op Instagram en nou ja, de hele sociale media. Wij zitten er allemaal. Facebook.
0: Ja, je hebt wel mooie filmpjes op Facebook neergezet. Op Insta. Dus dat komt allemaal prima.
3: We hebben hier al een mooi filmpje gemaakt vanochtend, Wim.
0: Ja.
3: Daar kom je ook op onze socials.
0: Daar heb je wel nog niet van in de gaten.
3: Ik heb dat allemaal niet door.
0: Nee, maar dat heb ik allemaal geregeld, jongen.
4: Wat doe je daar wat foto's maken?
0: Foto's heb ik ook gemaakt. Tegenwoordig ben die toestellen zo mooi, die telefoons.
3: Geruisloos.
0: Ik heb ook allemaal nano toestellen hier, maar goed, dat had ik nog niet nodig. Maar het is ook zo handig om eenpje snel met die telefoon een paar foto's te maken.
4: Klik en kun je kijken. Oh jongens, nog een beetje wat anders. Of je moet nog
0: gewoon kijken. Kijk eens aan.
4: Anders moet je al die wachten op die rolligies en dan wist je
0: nou. Och, weet je dat
4: wel,
0: jongens?
4: Ja, zeker wel.
0: En 36, hè? Ja. 36 in Elbo. En dan
4: moet je een week wachten. En dan
0: een vakantie west en dan gauw wegbrengen. En dan kreeg ze terug.
3: De helft is geel.
0: Wat mooi, jongens. Jongens, nogmaals bedankt. En we gaan verder met de straatklinkers. Ja, de straatklinkers, ja. Hier nou zweven we de hemel en we hadden net over vliegen met de straatklinkers. Die zingen over steens. Steens, zo mooi. Daar ben je vergeten dat je vanmiddag nog de container aan de weg moet zetten. Nou, daar komt bij. De straatklinkers met steens.

Ja, wat een fantastisch nummer. En ja, beste luisteraars, we gaan we sluiten bijna af met Janke Lameris. Al wat me lief is, God ze zing. Een prachtige, warme afsluiter. Zo iemand die het gevoel geeft dat de hele wereld toch best een heel mooi plekje is. En dat is toch wel een mooie afsluiter, of niet? Janke Lameris, al wat me lief is.

0: Ja, al wat mee lief is. Wat een fantastisch mooie zangeres. Het is zo jammer dat Janke niks meer doet. Want ik heb er een paar keer in de studio gehad. Niet alleen hier, maar ook bij een andere omroep waar ik eerder zat. En ze samen met Ab Drijver. En Ab Drijver, ja, dat was een oud-journalist zeg maar, van het Nieuwsblad van het Noord. Maar had ook een prachtige band en speelde heel veel mooie nummers. Ook Bas en zo. Goed, jongens, ik ga afscheid van jullie nemen. Want Sven en Bert, tot de volgende keer zullen we maar zeggen. Hè?
1: Ja, graag. Ja, Wim. Ja? Graag.
2: Hartstikke leuk.
0: Zeker. Dus, zullen we dat doen?
2: Ja.
0: Doen. Ja, want het was natuurlijk fantastisch dat jullie hier in de studio waren. Kijk, weet je wat er nou gebeurt?
1: Ja.
0: Dat is de eindtune. Klaas heeft de eindtune gestart. Nou, luisteraars, het is zover. We met in de weer stoppen. Het is altijd zo jammer.
2: Het gaat zo snel, joh.
0: Ja, dit was een uur vol muziek, humor. Ja. En een flinke scheut Drentse trots. Blief zitten, blief luisteren en blief vooral genieten, zeg ik altijd. Dit was dus het einde. Jammer. We hebben toen vanmiddag weer, of vanmorgen, weer een prachtige tocht bezorgd. Langs Drenthe, Limburg. Sven en Bert waren er. En alles wat ertussen ligt. En de man van Kiek is aan, die gaat zo straks weer naar Meppel toe, naar huis. En met die glimlach nog van de tweede plek op het Drentse Liedjesfestival. Dus techniek, bedankt voor het schoenen, draaien, het redden, het regelen. En vooral voor het geduld dat jullie met mij hebben, want dat is af en toe best wel nodig natuurlijk. Jullie zijn de onzichtbare motor eigenlijk van dit programma. Nou, volgende week ben we er weer, luisteraars. Met nieuwe streektaal, nieuwe verhalen en vast weer een paar technische wonden achter de schermen. Blijf gezond, blijf lachen. En vooral, blijf luisteren naar Streektaal op zondag bij DNO Radio. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties.

Zuidwest-Drenthe. Ronduit zondag. Ronduit zondag. Met muziek.

goedemorgen op deze bijna zomerse zondagmorgen 14 juni. We zijn beland in de meteorologische zomer, al leek het er deze week niet elke keer op. Maar volgende week is dan toch de echte zomer zoals we die vroeger altijd noemden, 21 juni. Maar ook nu is dus eigenlijk al zomer. Aan het eind van de week wordt het beter, dus dan is het echt weer zover. Maar nu lijkt het een beetje herfstig, maar ook dat hoort er weer bij. Het weer is altijd onberekenbaar. En dat is maar goed ook, want anders wisten we het allemaal wel. Maar wij zitten hier in de studio, heerlijk droog. Wij zijn Metzke van der Maar en Truus Horlings. Wij presenteren en maakten het programma van deze morgen van Ronduit Zondag. 2 uur weer, veel muziek. En om ongeveer 10:30 een overdenking van mevrouw Roelie Stevens. We beginnen met enkele psalmen. En wel psalmen uit een andere berijming. Ik laat wel vaker psalmen horen die uit de bundel komen, die wel bij het liedboek horen, maar psalmen anders heet die bundel. En we beginnen dan straks met lied 150a. Geprezen zij God. En dan heb ik nog enkele psalmen uitgezocht van Jan Pieterszoon Swelinck. Maar dat hoort u straks. We beginnen zo met Geprezen zij God.

u hoorde het lied Psalm 150a, heet dat. Tegenwoordig bestaat Psalm 150 uit een A- en een B-versie. En wij hoorden nu geprezen zijn God, dat is de A-versie. Maar komt ook voor dus in de nieuwe bundel psalmen anders. De psalmen zijn natuurlijk al heel oud, dus we lezen dan in de Bijbel vaak psalmen van David. En natuurlijk zijn ze door verschillende componisten weer van toon veranderd of van melodie, van woorden. En zo ook door Jan Pieterszoon Swelinck. We gaan nu luisteren naar Psalm 96. Zoals hij in het liedboek staat, heet het Zing voor de Heer op nieuwe wijze. We gaan nu luisteren naar het Swelinck Ensemble met Psalm 96.

Ja, en dan laten we u nog één zo'n Jan Pieterszoon Sweling bewerkte psalm horen. En wel psalm 34, dat is: ik loof de Heer altijd, steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. Ook weer dus een bewerking van Jan Pieterszoon Sweling, uitgevoerd door de Utrechtse kantorij.

luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. U hebt zojuist 3 bewerkte psalmen kunnen horen. 1 van de psalmenbundel Psalmen Anders en 2 van Jan Pieterszoon Swelinck. Het volgende lied dat we u laten horen is een avondgebed van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse verzetstheoloog die enkele dagen voor de bevrijding helaas werd gefusilleerd. Bekend van hem is ook door goede machten trouw en stil omgeven. Dat staat ook in het liedboek. Dat is lied 511. Maar dit is een ander lied of gebed van hem. Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer.

Ja, dat was het avondgebed van Dietrich Bonhoeffer. Na deze vocale muziek die u hoorde, gaan we nu luisteren naar een gedeelte, een ouverture van een suite van Georg Philipp Telemann.

Tot de overdenking van mevrouw Roelie Stevens gaan we nog luisteren naar muziek van Beethoven. En wel naar de sonate pathetiek.

Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Roelie Stevens Schipper. Ik ben kerkelijk werker van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Vanmorgen zou ik u willen meenemen in het verhaal van Zacchaeus, dat u in de Bijbel vindt in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19. En ik dacht daarbij, wanneer onze koning Willem-Alexander of koningin Maxima een bezoek aan een stad, aan een dorp, een ziekenhuis of een buurthuis komen brengen, staan er doorgaans vele mensen aan de weg om een glimp van hen op te vangen.

in de hoop dat hij of zij naar hen terugzwaait. En nog veel mooier als je uitgestoken hand wordt gedrukt of de koningin even met je op de foto gaat. Zo zie ik dat gebeuren in het televisieprogramma Blauw Bloed. Vergelijkbaar stel ik mij voor dat zo ook de sfeer in Jericho was. Die dag dat de mensen verwachten dat de wonderdoener Jezus daar doorheen zou komen. Lucas beschrijft in elk geval dat er een menigte mensen was. Zacchaeus probeerde of hij nog wat meer vooraan zou kunnen staan, want hij was klein van stuk. Maar mensen gaven hem geen ruimte. Hij werd letterlijk door hen buitengesloten. Niet alleen omdat hij als tollenaar werkte voor de Romeinse bezetter, maar zeker ook omdat hij daarbij stelselmatig een teveel aan tol hief dat in zijn eigen zak verdween. Mensen keken daarom letterlijk, maar ook figuurlijk, op hem neer. Maar terwijl Jezus langs de menigte liep, sprak hij rechtstreeks juist Zacchaeus aan. Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Jezus deed het wel vaker, tegen alle religieuze en culturele opvattingen van de tijd in, om te eten met hen bij wie niemand gezien wilde worden. Zoals bij vrouwen die in de prostitutie werkzaam waren. En Jezus bezocht de melaatsen bij wie niemand in de buurt durfde komen. Hij wekte regelmatig grote ergernis en onbegrip bij de geestelijke leiders van de tempel. Zo ook vandaag. Ze dachten, waarom komt hij desnoods niet bij een van ons eten? Maar juist bij die Zacchaeus. En dit verhaal, dat in de Bijbel staat, is eigenlijk een spiegel hoe Jezus zich ook bij u en mij uitnodigt in ons levenshuis. Ook voor ons klinken de woorden van Jezus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. We vinden deze woorden in Openbaringen 3, vers 20. Toen ik me dit zo inbeeldde, dat Jezus bij mij aan de deur van mijn hart klopt, dacht ik, nou, is mijn levenshuis wel schoon genoeg om Jezus te ontvangen? Durf ik zomaar mijn hart voor hem te openen? Ik keek als het ware eens kritisch rond in de kamers van mijn hart en zag gedachten rondslingeren. Vooroordeel zit daarbij en wat moddersporen van een roddel. Ik dacht, die moet ik nog maar snel even onder het tapijt vegen, zodat het niet zichtbaar is. Ik zie ook van die onafgemaakte dingen die zijn blijven liggen. Zoals dat voornemen om mee te leven met die vriendin die laatst naar het ziekenhuis moest voor een spannende uitslag. En daar een belofte die ik ook nog niet heb ingelost. Gauw in de kasten mee. En daar ligt mijn goede voornemen om iedere dag tijd te nemen voor bijbellezen. En ja, er ligt al een dikke laag stof op. En dan zie ik nog die beschadiging, veroorzaakt door een gekwetstheid, wat een ruw randje heeft achtergelaten in mijn denken. Ik schuur me er nog regelmatig aan. En dan doet het weer pijn. Zo kan ik Jezus toch niet ontvangen in mijn levenshuis. En toen ik hier was met mijn gedachten, toen stokte het. In gedachten hoorde ik Jezus zachtjes lachen. Kind, zei hij, ik ken en doorgrond je immers. Ik doorzie van verre je gedachten. En zo houd ik van je, met al je rommeltjes en beschadigingen en al. Shalom, voor je huis en voor je hart. Zijn ogen keken mij liefdevol aan. En tot mijn eigen verwondering
deelde ik zomaar mijn gevoelens van vreugde en verdriet. Mijn zorg over het dierbare. En vertelde ik eerlijk over de teleurstelling als iets niet lukt zoals ik zou willen. Of een boosheid die soms zomaar in mij opkomt. En hoe ik graag wat meer vanuit rust en vertrouwen zou willen leven. Maar dat zo moeilijk vind. Ach, het was eigenlijk net als bidden. Ik kon bij Jezus gewoon zijn zoals ik ben. En ik voelde een diepe vrede in mij neerdalen. Zo droomde ik wat voor me heen bij het overdenken van het verhaal van Zacchaeus. Zou hij dit toen ook zo hebben ervaren? Die volkomen aanvaarding, ondanks dat er voor alles nog niet schoon en opgeruimd was in zijn leven. En dat hij bevrijd werd van wat hem gebonden hield aan de afgoden van geld, macht en status. En dat hij ineens kon doorzien dat het meest waardevolle in het leven liefde is en vriendschap. Dat de grootste innerlijke rijkdom vrede en vreugde is. Dat waardering om wie je bent meer voldoening geeft dan om wat je hebt. Ja, daarom sprak Jezus juist hem aan. En zei zelf daarover: de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Mogen het ook zo zijn voor u en voor mij. Dat wij Jezus vrijmoedig binnenlaten in ons eigen levenshuis. En de deur van ons hart onbevangen voor Jezus openen. En tegen hem zeggen: kom in mijn hart, Heer Jezus.

U luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. Er was zojuist een overdenking van de kerkelijk werker mevrouw Roelie Stevens uit Zuidwolde. En het lied dat u daarna hoorde heette Kom in mijn hart. We gaan ook weer luisteren naar muziek, zoals u gewend bent bij ons programma Ronduit Zondag. Tot 11 uur gaan we luisteren naar muziek. En dan gaan we er even uit voor het nieuws. En na 11 komen we weer graag terug. Ook weer met muziek en agendaberichten. We gaan luisteren naar Bach. Naar het Allegro uit het concert voor vier piano's.

van Bach gaan we naar Vivaldi, naar de vier jaargetijden. Het kan nog net, het Allegro van de lente. Ik zei het u al aan het begin van het programma, bijna zomer. Maar het is nu nog lente, dus we gaan luisteren naar het Allegro daarvan. Uitgevoerd door Nigel Kennedy en het Engels Kamerorkest.

En dan gaan we naar weer een groot muzikus, namelijk naar Mozart. En dan gaan we luisteren naar het adagio uit het klarinetconcert, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw.

Tot het nieuws van 11 uur gaan we nog luisteren naar romantische vioolmuziek van Paganini. En wel Cantabile. En na 11 uur komen we graag weer bij u terug met het tweede uur van ons programma Ronduit Zondag bij DNO Radio.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet Jetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en truckers. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Ja, we begonnen dit tweede uur van Ronduit Zondag bij DNO Radio met de Irish Folk Song Scarborough Fair. In de tweede uur natuurlijk weer heel veel muziek en agendaberichten van activiteiten in en rond de Wolden, Staphorst, nou, DNO. Natuurlijk, vanmiddag straks het tweede nummer. Dit tweede uur is een nummer van Wibi Suryadi en het heet Tristesse.

Ja, dan heb ik 3 uitgaan tips voor vandaag. Dat is ten eerste, om 3:30 vanmiddag is er een concert in het kerkje van Blijdenstein in Ruinewold van het Kamerkoor Next. Titel van het concert is Avondgloren. Muziek uit Oostenrijk en de landen rond de Baltische Zee. Brahms, Wolf, Bert, Nielsen. Dus vanmiddag om 3:30 in het kerkje Blijdenstein, Ruinewold. Dan is er in Diever de bekende kunstwandeling. Bestaat al 10 jaar. Gisteren en vandaag openen 31 kunstenaars hun galerie, hun atelier. Het thema van deze kunstwandeling is Kunst verbindt. Info en routekaarten kunt u vinden op de website kunstwandelingdiever.nl. Kunstwandelingdiever.nl. Dus ook leuk om te doen. Dan is er vanmiddag in de Theaterkuil in Zuidwolde, dat is in het Valiebergbos, dus in de openlucht, de klassiek gitarist Janko de Leeuw. Hij heeft affiniteit met klassieke en Zuid-Amerikaanse muziek en ook zelfgeschreven muziek. Er zijn 2 voorstellingen in de Kuil. Vanmiddag om 14:00 en 1 om 3:30. De voorstellingen duren ongeveer 3 kwartier. Het is in principe gratis, maar er wordt toch wel een kleine bijdrage verwacht van u als bezoeker. Dus dat is in de Theaterkuil in het Valiebergbos in Zuidwolde achter het Tonkenshuis. Wij gaan verder met muziek van Enya, The Way of Light.

Ja, u hoorde nieuwe muziek van Enya, The Way of Light. En dan gaan we toch weer even terug naar Bach. Schafen kunnen sicher weiden. En deze muziek wordt op de piano uitgevoerd door de broers Jussen, Arthur en Lucas.

Ja, leuk lijkt me dat. Als je als broers zo mooi kunt piano spelen en samen concerten kunt geven. Arthur en Lucas Jussen. Ik heb weer twee berichten voor u. En het eerste bericht, dat had ik beter door Metzke zelf kunnen laten lezen. Metzke is de technicus bij dit programma vanmorgen. Want het gaat over een excursie naar de Kierse Weide. Als ik iets fout zeg, dan kan Metzke het mij natuurlijk zeggen. Dus ik let even op hem. Als zijn vinger dan omhoog gaat, dan weet ik... Nee, Truus, klopt niet. Kierse Weide is een natuurgebied bij een voormalige eendenkooi bij Meppel. De excursie begint om 9 uur vanaf het Tonkershuis hier in Zuidwolde. Met de gidsen Metzke van der Maar. Hij gaat mee omdat hij heel veel weet over libellen. En Edwin de Weert, die weet weer heel veel over planten en dieren. Het gaat uit van de Natuurvereniging Zuidwolde. Maar je moet je wel aanmelden, want ze willen wel graag weten hoeveel mensen er meegaan. En aanmelden kunt u

Berkenveld. Rommelmarkt voor de PKN Alteveer op 20 juni. We gaan luisteren naar een Drentse zangeres en ze heet ook Drent, Annemiek Drent. En ze zingt Kwiet. En Kwiet gaat over dementie, wat helaas steeds veel vaker voorkomt. Het is van haar nieuwe cd Troost. We gaan luisteren naar Kwiet van Annemiek Drent.

Ja, dan heb ik nog twee berichten voor u. Op 21 juni, volgende week zondag dus, is er een yogafestival in Linden aan de Vuile Rieten nummer 22. Tussen 11:30 en 3:30 kunt u deelnemen aan verschillende lessen. De prijs om dit bij te kunnen wonen is €15, inclusief soep, hartige snack en thee en water. Dus yogafestival in Linden, 21 juni, Vuile Rieten 22. En dus op 28 juni, dat is eigenlijk pas over 14 dagen... is er om 3:00 in de Wemme, het museum de Wemme... aan de Tonkenstraat in Zuidwolde... een lezing van oud-huisarts Dr. ten Hope. Echt een meester vertellen. Ik heb hem ook al verschillende keren horen vertellen. Hij kan het prachtig vertellen. Zijn laatste boek was Gaat zitten en vertel uit 2018. Hij is ook dichter... en schrijven dus. Maar nu is het thema van zijn verhaal is uit het leven in de praktijk. Dus hij geeft heel veel voorbeelden uit zijn praktijkleven hier als huisarts in Zuidwolde. En dat past heel mooi bij het thema van de tentoonstelling van dit jaar bij de Wemme, wat over het hele leven gaat in al zijn facetten. Dus uit het leven in de praktijk van oud-huisarts Dr. ten Hope om 3:00 middags om 28 juni in de Wemme. Het is misschien ook wel goed dat u zich daar even aanmeldt. Het zij telefonisch, het zij aan de balie van het museum, dat men een beetje weet op hoeveel mensen men kan rekenen. Wel, dat waren de berichten van deze week, voor zover bekend. Als u nog iets hebt voor de agenda van nu en binnenkort, meld het bij ons en wij geven het graag door. Muziek van Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Ja, het volgende lied heeft alles met die wedding march te maken van Mendelssohn. Want dat is dus de trouwmars. En het volgende lied is van Herman van Veen. Ik hou van jou, dus past er prachtig bij.
1: Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn.

0: zoete oerlus van het minnen. Ik hou van jou.
1: U luistert nog steeds naar het programma Ronduit Zondag bij DNO Radio. Een van de drie religieuze programma's die zondags wekelijks te beluisteren zijn bij DNO. Want na ons is het programma Gospel Music. Jan-Willem Troost zit alweer klaar in de studio straks om 12 uur... om dit programma te gaan presenteren. En vanavond tussen 6 en 8 is het programma Glorieklanken. Maar wij zijn er nog tot 12 uur met Sken ik. En wij laten u horen een lied van Daniel Loos. Licht in de duisternis.

Ja, de volgende muziek is weer een Engelse song. Over the Hills and Far Away, a whistle version of a traditional English song.

Ja, het is bijna 12 uur. Tijd voor de programmawerkers van Ronduit Zondag afscheid te nemen van de studio. Want Jan-Willem Troost zit alweer klaar, zoals ik u zei. Wij wensen u een hele goede zondag. En blijf gewoon luisteren naar DNO Radio. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet Jetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud. Komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tred langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Space in Gospel Music met Jan-Willem Troost.
1: Een goedemiddag, Gospel Music. Een uurtje gospel en praise. Van alles komt er wat langs. Welkom en nog dank aan het programma hiervoor natuurlijk, Ronduit Zondag. We begonnen met Marcel en Lydia Zimmer. Ja, een tweetal dat al meer dan 15 jaar actief is. En ze hebben ook zich voornamelijk gericht op het lofprijzing en aanbiddingsmuziek. En dit was het nummer Adembenemend. En zo gaan we verder met een nummer van Faith Hill. En dat heet There Will Come a Day.

De Choir Company. En dat was een project van Don Moon. Van het album Laat uw grootheid zien. En dit was het nummer Mijn hoop en mijn kracht. We gaan verder met een country nummer van de country trio band. Will the circle be unbroken?

Ja, Smoke Gets In Your Eyes. De Platters waren dat. Mocht u nou volgende week zaterdag niet naar Vledder gaan, naar het Hendels Water Music luisteren, dan zou u kunnen overwegen om naar Alteveer te gaan. Want daar hebben ze het fenomeen Eten en Meer. Dat wordt op zaterdag 20 juni georganiseerd op het terrein achter de Alken. Van 3 tot 10 uur staat alles daar in het teken van eten, drinken, muziek en volop verbaak voor de kids. U kunt de Facebookpagina in de gaten houden, want daar staat veel meer informatie op. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks

wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. En het thema is, ja, lijkt me logisch, oranje. Goed. We gaan luisteren naar John Prine, het nummer Far From Me. Daarna Chet en Jeremy met A Summer Song. Is nog even niet aan de orde, maar volgende week, heb ik begrepen, gaan de temperaturen weer omhoog en bereiken ze weer de zomerse waarden. Dus we nemen alvast een voorschotje op die zomer die er toch aan zit te komen. Daarna David Gates nog met Goodbye Girl.

In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint daar om 14:30. En wilt u naar binnen, dan kunt u een kaartje kopen voor €15.

Ja, Peter en Gordon waren dat met Lady Godiva. Daarvoor Smokey en Strangers in Paradise. En we begonnen dit rijtje van drie met Gary Puckett en de Union Gap Young Girl. Jan Willem. Het zit erop wat ons betreft bijna, althans er komt nog één nummer achteraan. En dat is ja, ook wel weer een gouden ouwe. Velen van u kennen waarschijnlijk Rogier van Otterlo nog wel. Hele mooie melodieën gemaakt, gecomponeerd. Hij was ook componist. Maar hij was natuurlijk ook dirigent van het orkest, waar heel veel muziek, ook filmmuziek, door is gemaakt. En dat is ook een van de nummers waar we mee gaan afsluiten. En dat heette Dat Mistige Rode Beest. Beetje een bijzondere titel, maar goed, we horen het al op de achtergrond zo langzamerhand opkomen. Rogier van Otterlo, kijk eens, bekende melodie, bekende mondharmonica. We sluiten daarmee af, Jan Willem, we gaan naar buiten zometeen. We wensen u een hele fijne zondag, een goede week en wat ons betreft graag tot de volgende keer. Dag!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, een kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

headlines uit het nieuws. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het concours Hypiek Diever vindt plaats op zondag 14 juni bij stal Albert Lux. CH Diever is een regionaal paardenevenement met onder andere tuigpaarden, hackneys, friezen en diverse kampioenschappen zoals het Divers Kampioenschap voor de Boerenwagen. Er is ook vermaak voor de kleintjes met onder andere een stokpaardjesrace en een speciale kleurplatenactie. Verschillende standhouders zoals Prestiek, lokale ondernemers, MWS Tuigmakerij en Goede Doelen zullen aan dit evenement meedoen. Het start allemaal om 10 uur en het is gratis toegankelijk. Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Händels Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1 uur bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3 uur en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Luis Montenegro aangeboden bandje te dragen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.
3: Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij Culemborg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Hendelse Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1 uur bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3 uur en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag.

scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijeveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijeveen, die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: 108. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. En daar 2 rijstroken dicht, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Wij zijn DMO.
15: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
16: Vrouw und Munter.

0: beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey, goedemiddag. En dit wordt er weer eentje. Dit wordt weer zo'n uitzending waarbij je straks aan het eind denkt... Wow, is het uurtje nu alweer voorbij? Ja, ik weet het zeker. Hey, leuk dat je luistert. Vroon Moente dus bij op de radio. DNO, altijd weer gezellig. Tussen 5 en 6 uur met prachtige songs uit de Alpenlanden. Ik hoop dat jij een leuke zondag hebt. En anders wordt de zondag nog leuker dus. Want ik heb muziek klaarstaan van... Ja, Hansi Vocht. Niets is voorbij. Daar begin ik straks ook de show mee. 5 jaar terug kwam hij daarmee. Mark Forster komt voorbij. De Burmese trouw misschien ook nog even. Hangt er vanaf hoeveel tijd we over hebben. Nicole, ik heb hier klaarstaan. Beatrice Egli, Arno Verano. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Kort samengevat, een vol programma. Dus we gaan snel beginnen. Dus straks muziek van Hansi Vocht. En nummer Niets is voorbij. Laat alles weer vallen. Heerlijk geniet op jouw zondagmiddag. Veel

Licht is voorbij van deze man Hansi Vogt. Ja, ik kende hem eigenlijk niet zozeer. Is het Hansi Vogt? Even kijken hoor. Nee. Ja, Vogt. Inderdaad, Vogt. Zegt de zondagmiddag weer op de radio. Dus we zijn begonnen met Hansi Vogt. En ik heb het heel vaak over Oostenrijk, Zwitserland en de wijde omgeving. Maar wist jij dat Duitsland, vooral in het Zwarte Woud bijvoorbeeld, ook prachtig is? Mooie bergen dus, mooie natuur. Oh, daar kun je helemaal losgaan. Nou, deze artiest dus, die Hansi Vogt, die komt daar ook gewoon voorbij. Hij begon zijn carrière in 1988 als frontman van de bekende volksmuziek en schlagerband De Veldsbergen. Ja, ik wist niet dat dat ook bestond. Sinds enkele jaren brengt hij zeer succesvolle nummers uit. Ja, dat blijkt zo mooi. Vijf en terug kwamen hier dus mee. Hij is daarnaast ook nog eens tv-presentator bij de collega's in Duitsland. En in Duitsland dus enorm bekend om zijn komische alter-ego vrouw Wiebe. Dat wist hij niet. Dat ga ik eens even opzoeken. Hij is ook ambassadeur. Hij komt dus uit het Zwarte Woud en is officieel aangesteld als de officiële toerisme-ambassadeur van deze Duitse regio.

0: Nathalie Holzner, Arno Verano en heel wat andere artiesten. We gaan snel weer verder dus. Geen tijd om te praten, zeker niet. Gauw door.
1: Luister naar Vrouw Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

taboe. Oh jee, een taboe. Ik heb daar, nou, eigenlijk wel een beetje... Nou, nee, helaas groot woord hoor. Nou ja, goed. Fantasy hoorde jij, Freddy en Martin. Zij komen natuurlijk voorbij hier bij Froh und Munter. Ja, en de playlist in deze uitzending is echt niet beton gegoten. Vandaar net dat uitstapje. Even een remix van de Burmese Traum. Ja, gewoon als geintje. Ja, dat snap je natuurlijk ook. Leuk toch? Ook dat kan hier op de zondagmiddag bij Froh und Munter. Mark Forster, 194 Länder.

0: Ja, zo'n muziekstijl waar ik echt wel enthousiast van word. Ik ben er wel blij mee. Fox Club, het sticht. Ene keer hebben ze de lederhozen aan, zetten ze de hele tent op de kop. En dan dit stijltje. Nou, prima toch. Beetje variatie in het programma. Wat ik al zei, het is niet in beton gegoten. Zeker niet. Want dan ben je bij de verkeerde uitzending. Ja toch, ja. Vooral ons moenten met verrassende hits dus op jouw zondagmiddag. Eens even kijken, waar gaan we straks mee verder? Oh, mooie hits. Hè. Ja, ik verklap het ook maar niet. Blijf maar luisteren. Komt het helemaal goed.
1: Vroom, Moenta. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

van de meest succesvolle Duitse slagerbands aller tijden. Ja, zo heet het. Dat is gewoon echt zo. Ik heb het over die Flippers met die grote hits. Megahits, zo noemen we dat ook wel. Die Rote Zone van Barbados. Ja, en deze frontman, de leadzanger. Ik heb het dus over Olaf Malolewski. Voor hem is het no problemo om solo verder te gaan. En ja, daar legt hem geen windeieren. Inmiddels is hij 80 jaar volgens mij. Ook op TikTok een enorme hype. In 2022 beleeft hij dus op late leeftijd een enorme boost. Met oude hits, bijvoorbeeld van die hit Wir sagen Dankeschön. Ja, dat was mij wel toen. En nu gewoon weer een nieuw album. Ook alweer gepresenteerd tijdens de Duitse tv-spectakel Slager Champions 2026. En ja, een nieuw album dus, met de titel Weltklasse. En dat is het echt. Hij zelf, zijn muziek, alles wat Olaf Malolewski en natuurlijk voorheen die Flippers uitbracht en uit gaat brengen nog steeds. Ik durf te wedden, dat blijft gewoon Weltklasse. Olaf der Flipper, hier bij Frohnmunter, no problemo, op jouw zondagmiddag.

Arno Verano en voorbij is het voorbij. Nou, hier is het nog lang niet voorbij. We gaan nog even door zelfs. En ik heb wel leuks klaargezet. Ik heb hem al een paar keer eerder voorbij laten komen. Slavko Avsenik, oftewel leuke Böhmische muziek.

man, even bijkomen. Wat een party hier zo weer met die sombrero op je hoofd. Ja, het zweet ook wel een beetje natuurlijk. Dorfrocker kwamen voorbij. Olé, olé comio. Ja, dat is dan weer net die taal die ik niet zo ambieer. Maar gezellig toch. We gaan verder met Nicole Koning. En Nicole die gaat voor ons zingen. Ik ben heute Nacht allein.

0: Conring. En zij is dus vannacht alleen. Ja, ik hoop dat ze nog wat... dat ze goed kan slapen, om het zo maar te zeggen. Ik ben heute Nacht alleen. Nou, ik niet. Dat is een ding wat zeker is. Ik hoop jij ook niet. En anders zet je gewoon lekker DNO aan. Ben je zeker niet alleen.
1: Wij zijn DNO. Vrolijk Montag. Tot 6 uur met Roy Wemmenaar.

0: Het einde van Vrouwen Munter voor deze zondag. Ja, het is gewoon een feit. Een uurtje vloog weer voorbij. We zaten propje vol met heel wat leuke hits volgens mij, toch? Ja, ik vond het gezellig. Ik hoop dat jij het ook weer gezellig hebt gevonden. En anders, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kun je deze uitzending terugluisteren.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het mooie programma Glorieklanken. U kunt nu weer 2 uur luisteren naar christelijke muziek, muziek voor iedereen. Ook nu hebben we weer een mooi programma kunnen samenstellen, dankzij de vele verzoeken. Vanavond kunt u tijdens de uitzending ook weer een plaatje aanvragen. Het zij voor een bemoediging, een felicitatie, een groet of iets voor uzelf. Deze wordt dan de volgende zondag gedraaid. Ons telefoonnummer is 0528-373444. Vanavond zit Christa Venk in de studio. Zij verzorgt de techniek en neemt de telefoon aan. Christa, fijn dat jij weer bent. En mijn naam is Rudy Vinken. Ik mag het samenstellen en nu presenteren. We zijn begonnen net met Arjan en Edith Post met het lied Veilig in Jezus' Armen. En dan gaan we verder met een verzoek. En die is voor Klaas en Tineke Snieder. En voor het team Glorieklanken en alle luisteraars. En die krijg je aangeboden van Annie van der Veen. En het lied dat heeft De Toekomst Vol van Hoop.

volgende verzoek is voor Jannie Pathuis. Dus voor Jannie Pathuis. En die krijg je van Johan en Annie Wolf. En willen ze doen met het lied Ruis langs de wolken, een heerlijke naam. En dat wordt gezongen door Geestmeszangers.

Het volgende verzoek is voor Jan en Grieke Schutter. Jan en Grieke Schutter van Albert en Alberta. En ze hebben gevraagd het lied Brug over Woelig Water van Elise Manna.

volgende verzoek is voor Henny Geers. Zij zit in het verzorgingstehuis Het Vonder in Ruinerond. En dat is je aangeboden door Jo van Dijk. En zal het lied horen, Leg maar stil je handen in mijn handen. Van Willemijn en Nathanael.

volgende verzoek is voor het team Glorieklanken en alle luisteraars. En wordt aangeboden door Johan Wolf. Dankjewel, Johan. Hij heeft het lied uitgekozen, Heer, wat een voorrecht.

Het volgende verzoek is voor Roelie Vos Schonewille. Dus voor Roelie Vos Schonewille. En dan krijg je aangeboden door Johan Wolf met het lied Een vaste burcht is onze God.

volgende verzoek is voor Johan Wolf. En dan krijg je aangeboden door Annie van der Veen. En het lied wat we uitgezocht hebben is: Wil u, o God, mij dank betalen?

Het volgende verzoek is voor G. Vidom. En het wordt je aangeboden door Johan Wolf. En het lied dat hij uitgezocht heeft is Eens als de bazuinen klinken.

Het volgende verzoek is voor meneer E. Zwiers. 14 juni bent u jarig en dat is vandaag. Van harte gefeliciteerd. Felicitaties komt vanuit de wijkteam van de Hoofdstraatkerk. U woont in Jannes van der Sledenhuis in het Haagje Hogeveen. En u krijgt de groeten van Hetty, Jackie en Margriet Minderma. En ze heeft uitgekozen Psalm 42, Heigend het der jacht ontkomen.

Het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan nu nog luisteren naar een stukje muziek, dan nieuws. En daarna komen wij terug met nog een heel uur mooie liederen. Graag tot straks.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is 1 minuut of 20, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

allemaal weer van harte welkom. We gaan nu verder met het tweede uur van het programma Glorieklanken. Ook weer met vol met mooie muziek. Ook nu kunt u weer bellen voor een verzoek. Voor volgende week. Het telefoonnummer is 0528-373444. En Christa zit er klaar voor om alles te noteren. We gaan nu luisteren naar het lied Van u wil ik zingen, wie de engelen omringen. Samen zang is dat.

Het Harpers Davids mannenkoor uit Geenemuiden zingt het lied Loofdoof nu alle heren hier. Gij zijne knechten geeft hem weer. En dat is Psalm 134.

We gaan nu luisteren naar Piet Baassen. En dat is een bariton. En hij zingt het lied Van U zijn alle dingen, van U, o God, alleen.

Zo, Samenzang, Psalm 150, onderlei van Harm Hoeve met het mannenkoor Staphorst. Graag een lied voor onze lieve zoon en ons lieve broertje en broer Klaas, die afgelopen 1 juni 20 jaar mag worden. Klaas, van harte gefeliciteerd, alvast. En ook voor onze lieve pa staat erbij, schoonvader en opa, omdat hij donderdagjarig was. Ook een felicitatie. Graag het lied Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht van Kees Post. Daar gaan we ook naar luisteren. Veel liefs van Klaas en Tineke, Alissa, Hendrik en Judith, Abel en Nathan Bijker. En ook Abel, nog een felicitatie dat je geslaagd bent natuurlijk. En dat ook vanuit de studio hier. Zo keer we niet weer in de bus hebben, kerel, hè? Een groet. We gaan luisteren naar Kees Post en Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Daarna gaan we luisteren naar Psalm 122. Samenzang. Onder leiding van Dick Slagman. Het is ook wel mooi dat Johan dat net even een aanvraag doet. Voor pa en opa Tippen, ook nog een felicitatie. Vader en opa Tippen van Johan en Ali. Julian, Jasmijn, Sarah, Anna en Manuel. Nou, jullie ook bedankt. Nou, mooi, dan gaan we zien dat Dick Slagman luisteren. Waar we toen ook daarin geweest zijn, hè. Dus eerst Kees Post. Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. En wordt gevolgd door Psalm 122.

Ja, luisteraars, Stappenzalm 122 is eigenlijk wel een prachtige afsluiting wat betreft live programmering hier vanuit de studio. U kunt natuurlijk nog een uur meeluisteren tot 10 uur, maar ik ga de studio hier verlaten. En ik hoop u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting om 7 uur. Al onze luisteraars, hartelijk bedankt voor de aandacht natuurlijk. Ik hoop dat u allen een goede, gezegende zondagavond hebt terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Ook in bijzonder de mensen van Solprofit en ook van de Sineelsingrit. En ook Rosalie natuurlijk een groet vanuit de studio. Ook leuk jullie allemaal van de week gezien te hebben. En ook maar tot een nieuwe keer bij Leven en Welzijn. Verder ook de mensen van de Pieter Zand. Een groet natuurlijk ook Dries en Zwaantje niet te vergeten. Jullie een groet vanuit de studio. Ook een goede zondagavond Dries. Wij gaan hier afsluiten luisteraars. En ja, ik zat eerst even te denken. Zou ik nog een stukje gaan lezen? Ja of nee? Nou, het kan ook me nog net. Ik zat de laatste weken te lezen uit de Rotsteen Mijns Harten, naar aanleiding van Psalm 73 van Asaf. En ik had vanavond ook een heel mooi stukje. Past ook mooi bij het programma. Dus dat proberen we hem in zich heel voor te lezen voordat het programma op de 104 per dag wegvalt achter het nieuws. Daar staat boven een onderbroken lofzang. Zo noemt en prijst Asaf zijn God als de Rotsteen Mijns Harten. En met die uitspraak, die belijdenis, is iets merkwaardigs aan de hand, luisteraars. Die juichende uitspraak, namelijk, onderbreekt zijn spreken tot God. Want daar was hij druk mee bezig. Wien heb ik nevens u in de hemel, zegt hij. Nevens u lust mij ook niets op aarde. Dat had hij tot God gezegd. Maar dan wendt hij zich zo opeens tot de mensen. En zegt, nu niet tot God, maar over God. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen in harten en mijn deel in eeuwigheid. Om dan, na die onderbreking, opnieuw te spreken tot God. Met de woorden, want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Is dat niet verwonderlijk en tegelijk ook prachtig? Asaf moest van God getuigen. Hij onderbreekt daar zelfs zijn verborgen omgang met God voor. Hij valt zijn eigen lofzang in de rede met een getuigenis aan de hoorders over God. En zijn preek, want dat is het eigenlijk, is dus omraamd met loven. Was dat ook maar altijd bij ons het geval, luisteraars? Ons eigen getuigenis, ons eigen evangeliseren. Ging het ook bij ons maar steeds vooraf door loven en volgde het daar ook maar op. Maar zo moet een preek er dus eigenlijk uitzien. Voortkomend uit het prijzen en verheerlijken van God. En tevens daar, na het amen, weer in opgaand. Dat is een preek uit God en door God en tot God. En dan komt het niet voort uit eigen zuchten en vervalt het ook niet in eigen twijfel. Nee, lofzangen omarmen de preek. Lofzang voor, lofzang na. Voorspel en naspel als groot eerbetoon voor zijn heilig aangezicht. En nu rijst misschien de bange vraag in ons hart. Hoe kwam Asaf daar toch aan? Zowel aan dat spontaan getuigen, ervoor en erna die godverheerlijkende taal. Hij kon het toch zeggen, God is de rotsteen in harten. En hij kon toch juichen, tevens lust u ook mij niets op de aarde. Waar haalde hij dat toch vandaan? Inderdaad, niet uit zichzelf. En dat beleidt hij zelf ook eerlijk. Direct al aan het begin van deze psalm. Dan zegt hij, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Mij aangaande dus. Mij aangaande dreigt het verkeerd te gaan. Maar van Gods wegen is het toch tot loven en een getuigenis gekomen. Vanaf het moment namelijk, zegt hij, dat ik in Gods heiligdommen inging. God zelf is de inspirator, de schepper en het getuigenis en van de lofzangen tot zijn eer. Waar is een vreugd, een kalmte, een heil? Zo zalig als dit aards hoogste genot. Het vloeit uit God en keert tot God. Het heeft nog maat, nog perk, nog pijl. Tot zover, luisteraars. We sluiten af en we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ik zou zeggen, blijf dan een uur mooi meeluisteren. En nou, daarna ook maar naar bed, dacht ik, hè. Ik heb de wekker ook op 3 uur vannacht staan, dus wordt niet zo lang, nachtie. Ook mijn collega en vriend Ronald van Strien, ik weet niet of hij nog meeluistert.
En anders een groet hier vanuit de studio. En ik hoop je morgen vroeg om 6:00 bij de lichtmis te zien. Hè? Gegroet en tot morgen vroeg. We sluiten af en voor de luisteraars tot volgende week zondagavond. U kunt natuurlijk zondagsmorgens meeluisteren tussen 7 en 9 via de 106.6 of stream 2. En daarna ook s'avonds dus. Gegroet en tot volgende week.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgt op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. En tot zover het nieuws.
1: Van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
2: Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. En tot zover het nieuws. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A6.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. En tot zover het nieuws. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76.